Dan TM'en kan ik er winnen als een verkoop van t-shirts, video's, sweatshirts en posten. Insgesamt kan aan die $100 miljoen voor USA for Africa samen.